Ik bid aan Misha Coco Bongo voor 897 Bays, runs our club culture. Nu zit naar de shout-out Lil Matthew, Lil Sean, Lil Eddie Smaun, Palissa. Ik ben allemaal schaam, kom op de paf naar mijn barb, en dan hadden mijn favoriete TA Palissa, My Life is a Disco.